laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. Woke up.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Is it the way I talk sweet? The way my skin is soft?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwals heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Just bought a black

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: supermarkten.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voor tijdig beëindigd. De sluis bij Eeft in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: krijgt een Breda update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tot zover deze Breda update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
9: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa-run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa-run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

avond. Hoe je mij toen aankeek. Waar is die tijd gebleven? Kon ik nog maar heel even teruggaan naar die dagen. Toen

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Hogeschool Buwals heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische gezonde. Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Wat een lekker begin op deze zaterdag 29 augustus alweer met Baccara en Sorry I'm a Lady. Ja, misschien kan ik wel een plaat opnemen van Sorry I'm a Man. Ja, dat zou natuurlijk in principe, zou ik daar kunnen, alleen ik kan niet zingen.

zaterdagmiddag. Robert is nog lekker een weekje op vakantie. Dus je zult dit uur nog met mij moeten doen. En daarna nog een keer 3 uur. Dus wat dat betreft. Muziek van Supertramp en Give a Little Bit. Uit 1977 alweer. Ja, je zult er maar 2 weken vakantie hebben gehad. Oh, dat lijkt me op zich best wel fijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Maar goed, dat zit er even dit jaar niet in. Want ik heb beloofd om bij jullie te blijven. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. En dat doe ik ook. En daarom neem ik het programma van Robbers even voor 2 weken over. Dit is de laatste week. Het is 29 augustus met de Frank

We draaien er weer twee achter elkaar. Misschien herken je deze stem wel. Maar eerst draaiden we de Frank Boeijengroep en 1 miljoen sterren uit 1984. En deze plaat kwam uit 1988. Kylie Minogue en Je ne sais pas pourquoi. Ja.

1997, Babyface. En samen met natuurlijk, je kon hem al horen aan zijn stem, Stevie Wonder. En How Come, How Long. En daarvoor uit 93, UB40. En I Can't Help Myself, een oude hit natuurlijk van Elvis Presley. Ja.

0: die lekkere platen van The Police met zanger Sting natuurlijk uit 1983 alweer. En Every Breath You Take hier op Breda Nu Radio in het programma Succesnummers. Want daar luister je naar. En straks tussen 1 en 4 ben ik er ook gewoon op. Maar dan met typisch Hans natuurlijk.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

man heeft natuurlijk heel veel albums en singles uitgebracht. En het was echt een topzanger in die tijd. Demis Roussos, samen nu met Florence Warner en Lost in Love, brengen terug in de tijd naar 1980. En van 1980 gaan we naar 1985 alweer. Oh nee, 86. Ik vergis maar. Keek één plaatsje lager. Dat kan natuurlijk ook. Dat is een plaat die hierna komt uit 1985. Maar eerst Cock Robin. En die nummer 1 is The Promise You Made.

0: die mooie platen van Cool and the Gang. Cherish uit 1985 en daarvoor Cock Robin uit 1986. De volgende plaat gaan we heel erg ver terug in de tijd. En het is een plaat die echt, hoe moet je dat zeggen, goed in elkaar zit. Alleen je hoort hem bijna op geen één radiostation meer. We gaan naar 1974.
1: Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De

natuurlijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang, en daarom vullen wij de tijd met feestelijk.

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn te verst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw geruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel de

0: vaart zelf met nauw de schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee half om en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doei hoe suffend staat gij daar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef

Er rijden er weer twee achter elkaar. Als eerste natuurlijk die hele speciale plaat uit 1974. Dr. Anders P. En het slaat echt werkelijk waar nergens op wat hij zingt. De Dode Rit uit 1974. En dit was uit 1979. Eruption and One Way Tickets. Hier op Breda nu in het programma Succesnummers. Muziek van Nederlandse bodem. Hier zijn de Cats.

Je kan zeggen wat je wil, maar Piet Veerman had toch wel een hele goede stem als zanger van de Cats. En She's So In Love was dat in 1985. Dat was ook de ene laatste plaat voor het programma Succesnummers voor deze 29e augustus. Wij spreken elkaar weer. Ik wou zeggen over een week, maar dat is niet zo. Ook wij gaan op naar de reclame, het nieuws en de verkeersinformatie. En daarna beginnen we natuurlijk tussen 1 en 4 met typisch Hans. Alleen maar 70s, 80s en 90s. En volgens mij heb ik het afgelopen uur ook gedaan. Maar goed, maakt niet uit. Als de muziek maar lekker is. De laatste plaat die we gaan draaien komt uit 1999. Ik heb het over Mark Anthony en When I Dream at Night. De ex van Jennifer Lopez trouwens, maar dat wist je waarschijnlijk al. Tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
11: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Het is weer zaterdagmiddag en dat betekent even na de klok van 1 uur inderdaad. Jouw 70s, 80s en 90s middag. En we begonnen met een plaat uit 1981. De Bee Gees, je hoorde dat al. En dat was The Ordinary Lives. We zijn er tot 4 uur en in dit uur hebben we een remix. En dit keer hebben we gekozen voor Talk Talk. Maar voordat we dat gaan doen, eerst de tweede plaat natuurlijk. 1982, daar komt hij vandaan. Dat was een van de grotere hits van de band. Doe maar. Hier is Bella Helene. En daarna muziek van Take That. En dat

0: 1990 alweer. UB40's en featuring Robert Palmer. En I'll Be Your Baby Tonight. En daarvoor Take That uit 1994. En dat mooie nummer Babe.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Nou hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel warm weer gehad. Maar wat vind jij van een siesta tijdens de warme dagen?
2: Ja, ik denk dat het niet verkeerd is om misschien een langere pauze te doen of zo. Door de middag. Dus ja, ja, als het zo warm is wel. Maar ja, vandaag...
3: Vandaag valt mee.
2: Vandaag valt wel mee, ja.
4: Nou, niet heel verkeerd. Ik denk dat het best lekker zou zijn om dat te hebben in Nederland.
5: Ja, als het zo warm is, is het wel lekker, ja. Dan zou ik het wel doen.
6: Prima idee, denk ik, ja. Ja, ja, maar goed, het land is er nog niet op ingesteld, dus het zal lastig worden.
7: We mogen ons aanpassen, want het klimaat heeft er ook al aangepast. Dus laten wij meedoen.
8: Nou, met die hitte is het wat prettig om tussen de middag even rustig te houden. Dus ik zou er wel voor zijn.

veel en veel te jong van ons heen gegaan. Natuurlijk Sinead O'Connor en Nothing Compares to You uit 1990. En daarvoor de straatvraag: wat vind jij van een siesta tijdens de warme dagen? En ik ben het er ook wel mee eens. Vooral voor de bouwvakkers, stratenmakers en meer buitenberoepen. Timmermannen, weet ik veel. Schilders denk ik vooral met het warme weer, want dat is gewoon... Ja, dan is het met warme dagen eigenlijk onbegonnen werk om te gaan schilderen. Dus voor hun allemaal zou die siesta echt wel eens een keertje goed zijn.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Zowel zangeres als actrice kun je wel zeggen. Vanessa met Dynamite uit 1982, want ze speelde ooit mee in de film Joep Meloen natuurlijk. En dat ging natuurlijk over die meloenen van Vanessa. En daarvoor hoorde je PM Dawn en Set Adrift of Memory Bliss. En dat was natuurlijk, als je heel goed geluisterd hebt, een cover van een liedje van Spandau Ballet. Na deze plaat is het tijd voor de remix. Of 12 inch, je hoort het zo meteen maar eerst. Deze dame, Cyndi Lauper. Ze treedt nog steeds op. Hoe is het mogelijk? Dit is vooral uit 1984. Girls just wanna have fun.

natuurlijk mogen dames ook plezier hebben. Cyndi Lauper uit 1984 en Girls Just Wanna Have Fun. Er is ook nog een andere versie van. En die draait eigenlijk net andersom, draait hij erop. En dat is op zich wel leuk natuurlijk. Het is tijd voor de 12 Inch Remix voor deze zaterdagmiddag. En het is er eentje uit de jaren 80. Talk Talk. En hier is It's My Life.

12 inch uitvoering voor vandaag. Er lag een ander van Talk Talk. Ze hadden grote hits in de jaren 80. En dit was er eentje van. It's My Life hier op het Breda Nu Radio. Daar luister je naar. En we draaien natuurlijk alleen maar de hits uit de 70s, 80s en 90s. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. Oeh, 1988. Een grote hit als Africa. Hier is Toto en Pamela.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Even een lekker heerlijk oudje uit 1976. Jimmy James en de Vagabonds. En Now is the Time uit 1976. Ik zei het al, heerlijke plaat.

En de laatste plaat weer van dit eerste uur lag in de handen van de Army of Lovers en I Crucified. We gaan even op naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En daarna zijn we nog 2 uurtjes bij je terug. Tot zo, zou ik zeggen. Als het tenminste doet.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
8: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

0: If I said you had a beautiful body, ja, wat ga je dan doen? 1979 van de Bellamy Brothers. Welkom bij het tweede uur. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben natuurlijk de straatvraag en we hebben de live-uitvoering. En de tweede plaat, zoals je gewend bent van ons, is altijd Nederlandstalig. 1973.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs.

kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

We hebben er weer twee achter elkaar, eigenlijk drie. Natuurlijk Ben Kramer met die oude muzikant uit 1973. Britney Spears daarna uit 1999 met Born to Make You Happy. En Rod Stewart, de man is inmiddels al 80. En Every Beat of My Heart uit 1986. En van 86 gaan we zo naar 1981 en daarna de straatvraag.

0: Miss Patricia Pai en Saturday Nights Are Made for Love uit 1981 alweer.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan dat dieren in de dierentuinen worden gehouden?
2: Dierentuinen vond ik vroeger leuk als kind om nieuwe dieren te leren kennen, maar nou gaan we er niet echt meer heen.
3: Ik vind het, als ze goed worden verzorgd, zoals in bepaalde dierentuinen wordt gedaan, kijk maar naar de Beekse Bergen met de relatief grote vlaktes, wel goed.
4: Moeilijk, ja, ik vind daar weinig keuze in eigenlijk. Vooral de jongere beesten die daar geboren zijn, die hebben geen keuze en ze weten niet beter.
5: Ik vind het wel een beetje zielig om die in de dierentuin te houden, maar je hoort ook wel eens in de nieuws dat er dieren zijn verwaarloosd, die gaan ze opvangen in de dierentuin. Dat vind ik fijn dat die in ieder geval goed verzorgd worden en een onderdak krijgen en veilig hun rest van leven kunnen spenderen.
6: Maar als er iets kwaadschichts achter zit dat ze hier naartoe zijn gekomen puur om geld van te maken, ja, dat kan natuurlijk niet.
7: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways.

Dat is een aardig stukje vliegen, zou ik zeggen. Maar ik doe het in ieder geval niet. Dat kan ik je wel vertellen. The Venga Boys and We're Going to Ibiza uit 1999. En daarvoor hoorde je de straatvragen. Wat vind jij ervan dat dieren in de dierentuinen worden gehouden? Ik denk zelf, maar dat is mijn mening, dat de meeste dieren in de dierentuin zijn geboren na al die jaren. Dus ze weten inderdaad niet beter. Ja. Inmiddels is het tijd voor een rustmomentje in dit programma. We gaan terug naar 1999. De man zong heel veel in het Spaans, maar ook in het Engels. De ex van, ja, weet je dat nog? Nee. Ik vertel het je zo meteen. Mark Anthony en When I Dream at Night, alweer uit 1999. En inderdaad, de ex van Jennifer Lopez.

0: luister overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: als je geen naam weet voor je band en je kijkt naar het alfabet, dan denk je gewoon ABC natuurlijk. En The Look of Love uit 1982.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: De live-uitvoering van vandaag lag in handen van de Kelly Family en I Can't Help Myself. En dat is opgenomen live in 2019.
1: Typisch Hans.

Hele hordes dames waren weg van deze gast. En dan hebben we het natuurlijk over Mr. Paul Young en Love of the Common People uit 1984. En daarvoor draaiden we Shaking Stevens. Ja, wat gaan we straks doen in het derde uur? Dan gaan we terug met de top 10 naar 1985. Ik heb even snel voor je gekeken. 1985 en dan draaien we de nummers 3, 2 en 1 natuurlijk helemaal voor je. Ja.

1977, een knaller van een hit en een nummer 1 hit ook nog voor Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En Yvonne Keeley, dan denk je van wie was dat ook alweer? Inderdaad, dat was de zus van en is de zus van Patricia Pai. En If I Had Words was echt zo'n mooie plaat die je bijna iedere dag toen op de radio hoorde. Even tijd voor wat gezellige Nederlandstalige muziek. We gaan terug naar 1996 met de heren uit België. Ik heb het over Clouseau natuurlijk. Hier is de Nobelprijs.

1996 alweer voor Clouseau en dat mooie De Nobelprijs. We kunnen er nog één plaat voor je draaien. En daarna zijn we terug met het derde uur. Met natuurlijk ook weer de straatvraag. En we gaan de top 10 behandelen van 1985. Een week, ik geloof week nummer 35. En dan draaien we de nummers 3, 2 en 1 non-stop achter elkaar voor je. Ik zei het al, nog eentje te gaan. En misschien nog een klein stukje instrumentaal. Want zonde van een nieuwe plaat, zou ik maar zeggen.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actie voeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
12: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

een van die grote, mag wel zeggen nummer 1 hits, Level 42 uit 1986 en Lessons in Love. Dat draaiden we hier op Breda Nu Radio. Ja, daar luister je inderdaad naar. Wat gaan we in dit uur nog doen? We hebben nog een straatvraag. Zoals je weet doen we tegenwoordig 3 straatvragen. En we hebben de top 10 van 1985, week nummer 35. En de nummers 3, 2 en 1 gaan we helemaal voor je draaien. Voor vele mensen is dit de mooiste Nederlandstalige plaat. En ik ben het ermee eens. Het goede doel. Hier is alles goed.

geen zin meer in. Maar na een jaar of twee hadden ze toch wel zoiets van, laten we het weer proberen. En, want ja, we missen het publiek, we missen de zang, we missen de instrumenten. Wat gaan we doen? En toen hebben ze alles geprobeerd om weer bij elkaar te krijgen. En dat is ze gelukt. Vandaag het alles geprobeerd van het goede doel. Het is echt bestemd voor het publiek. Dat is een ding wat zeker is. Dit is een rustmomentje. John Denver en Placido Domingo. En Perhaps Love uit 1988.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

van de leuke Nederlandstalige, nou, Nederlandstalige Nederlandse band natuurlijk. Ze hebben 60 jaar bestaan. Ik heb het natuurlijk over de band Zonder Naam en Amore uit 1987. Ja, 60 jaar. Moet je nagaan hoe lang dat al is. Ik ben zelfs nog geen eens 60. Dat was al voor mijn tijd dat ze muziek maakten. Oh, en wat draaide mijn moeder dat vroeger? Oh, echt, dat we hadden. Alsjeblieft, moet dit nou? En wat doe ik nu? Ik draai BZN en Amore. Nou, leuk.

0: 1985 kwam het album uit van Cock Robin. Nooit had iemand de wond gehoord. En ze maakte hits met When Your Heart Is Weak natuurlijk. En onder andere I Thought You Were On My Side. En zo kunnen we The Promise You Made niet te vergeten natuurlijk. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan dat er nog steeds plastic rietjes zijn?
2: Nou, dat is natuurlijk geen goede zaak. Nee, want het is overal al verboden volgens mij zelfs. Dus dat ze het nog doen, dat verbaast me eigenlijk. Ik heb zelf niet echt die ervaring, moet ik zeggen.
3: Ja, niks. Helemaal niet nodig. Nee, geen rietjes. Nee.
4: Wel rietjes, maar niet van plastic.
3: Nee, niet van plastic.
5: Ik denk dat de mogelijkheden heel beperkt zijn. Ik snap wel van, dat je iets verbiedt, maar dan moeten er wel heel veel opties zijn.
6: Ik vind plastic eigenlijk wel... Kijk, het is misschien niet zo goed voor het milieu, maar ik vind het gebruik van plastic wel fijner dan het gebruik van bijvoorbeeld papieren rietjes en dat soort dingen. Dus milieu gezien is het niet goed, maar ik vind het zelf wel fijner.
7: Nou, ik vind die kartonnen rietjes vind ik helemaal niks dus. Ja, in het buitenland gebruiken ze overal nog plastic rietjes. Alleen Nederland wil overal voorop lopen.
4: Wat voor rietjes werken goed?
3: Ja, ik heb wel eens metaal of een soort ijzer gezien, weet ik veel. Maar het is natuurlijk wel ongemakkelijk, want dan moet je ergens weggooien.

La Solitudine. Nee hoor. Nederlands gezongen door Paul de Leeuw. Uit 1994 alweer. En ik wil niet dat je liegt. En dan voor de straat vragen. Wat vind jij ervan dat er nog steeds plastic rietjes zijn? Nou, ik moet zeggen, die papieren dingen. Ik vind dat echt. Oeh. Ik erger me de eigen dood aan. Want je kan niet eens alles opdrinken. Hopen dat er ooit een andere oplossing komt. Plastic is ook niet goed. Ik weet het. Maar ondertussen gaan wij gewoon lekker door met de muziek. Rowan Keaton, A Life is a Rollercoaster uit 1999.

0: Fleetwood Mac uit 1977 inderdaad. En dat mooie Dreams. Het is de hoogste tijd dat we de top 10 gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1985 en week nummer 35. Wat stond er toen allemaal in de top 10 van dat jaar? We gaan ze behandelen. Nummer 10, komend van nummer 13 in de vierde week. 3 plaatsen winst voor Cool and the Gang. En Cherish. 4 weken voor UB40 en Chrissy Hynde met I Got You Babe. Van 12 naar nummer 9. Van 7 naar nummer 8 in de zevende week. 5 star met dat All Fall Down. Was ook zo'n lekkere plaat in die tijd. 7 weken voor Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Van 8 naar nummer 7, dus 1 plaatsje winst. Van 10 naar nummer 6, 4 plaatsen winst voor de Eurythmics. En There Must Be An Angel Playing With My Heart in de vijfde week. Georgie Davis met Black Star bleef staan op 5 in de achtste week. En nummer 4 komt van nummer 2, Axel F. Van Harold Faltermeyer natuurlijk. Dat betekent dat we ze gaan draaien voor jou. Wel de nummers 3, 2 en 1. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

Dat was dan de top 3 van deze week uit 1985. De nummers 1, 2 en 3. We begonnen met Madonna op nummer 3. Op nummer 2 Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog. En nummer 1 was natuurlijk Baltimora. En dat mooie Tarzan Boy, zo'n eendagsvlieg. Maar het was een lekkere plaat. Natuurlijk wou ik zeggen. Hier is Katrina and the Waves. Let

ene laatste plaat alweer van deze zaterdag. Katuna and the Waves en Love Shine a Light. Daar zitten we op voor deze zaterdag. Volgende week zijn we er weer. Even naar ene met de beste 70s, 80s en 90s. Ik wens je nog een hele fijne week. En tot volgende week zaterdag. Even naar ene.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwals heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Oh.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was. En zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. 3 Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen, gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ... wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering... voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: There's a place in this old town.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt de Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De EuropaRun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ik heb echt serieus zitten twijfelen, weet je dat? Ik denk, zal ik nou die waanzinnige remix draaien van Mr. Carl Cox? Of ga ik gewoon voor die originale afname? Nou, de keuze is op de tweede optie gevallen. Vraag me niet waarom, want een heerlijke classic blijft dit toch. Je wordt er blij van en je krijgt toch nog een beetje het zomergevoel. Aan het begin van een nieuwe On Fire. Je hoort een Nine Toes en Finder.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met deze week nieuwe muziek van James Hype en volkodig Lemonade, Funkerman. Ook nog The Trip en Kalu en de Studio Killers. Met andere woorden, ja, je zit weer gerand. Dit zijn ze. 2 uur lang de dikste nieuwe releases in die On Fire Radio Show.
1: On Fire!
0: Ja, en zo meteen aan het begin van het 2e uur natuurlijk nog een zinderende classic. En dat wordt een beukertje hoor, ja.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Hey, we zijn begonnen een nieuwe On Fire Radio Show. De laatste van augustus. En dit is een grote hit op Ibiza. Begrijp ik ook wel, hij heet namelijk High in Ibiza. Hier zijn Honey Love en Marshall Jefferson. On Fire is begonnen.

Emma Claire in the On Fire Radio Show. Sanctuary was dat hier. Rick Silva hoorde je ook nog samen met Bernard Grooves. Dat is een fijne plaat. In the Backroom, zo heet hij. We begonnen met Honey Love samen met

heel fijn. Daarvoor Ramonis, Campelo en I'll Be Alright. En ook nog nieuwe muziek van Shadi Jore. The Present Moment in On Fire. Hi, we zijn er weer. 2 uur lang de beste nieuwe releases in het laatste weekend van augustus. Dit is die On Fire Radio Show met nieuwe van The Trip onderweg. Maar eerst Retrouve. Dit is Open Your Mind.

hartstikke nieuw ook trouwens. De Trip hoorde je ervoor met Vibration en ook nog Retrieve. En Open Your Mind. Wil je reageren op die On Fire Radio Show? Een mailtje sturen, dat kan altijd. onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. M. Rodriguez, zometeen zijn nieuwe FaceTime. Zo heet hij. Eerst Darren Emerson. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt van Dark and Long, de oude knijter van Underworld. En die klinkt dan weer zo.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Dat is even lekker rammen, hè? Moet kunnen in augustus, vind ik. Zeker in het laatste weekend van die maand. Lekker binnenkomen met John Summit. We draaiden de platen een jaartje of 5 geleden heel veel in On Fire. En zo werd het uit zichzelf een On Fire classic. Lekker beuken aan het begin van uur 2. Je hoort de Revolution. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van James Hype en volkodig Lemonade, Funkerman, The Trip, Kalu en de Studio Killers en nog veel meer met andere woorden. Ja, ja, ja, ja, wij zijn er klaar voor. Uur 2 van die On Fire Radio Show gaat beginnen.
1: On fire!
0: Alle reden om de speakers super hard te houden, want man, man, man. We hebben nog een uurtje lang het neusje van de zalm. De vetste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En zet hem er eens even lekker hard voor deze. Matthew Sachs en Bad Intentions. Dit is House on Fire.

Can't fit.

ik vind echt een hele vette versie. Kalu en de Studio Killers. Physical hoor je hier in die On Fire Radio Show. En ook nog Maximus met SZ op het eind. En Sound of the

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Nou,

nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Gray.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: There's something in the way you roll your eyes.